of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheefgetrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.

0: een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn, 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1+1,

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
13: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.

0: Goedemorgen. Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
1: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
0: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
0: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
11: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
10: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
11: Dat ben ik.
12: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel. Leef beter.

0: het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
5: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
16: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, hij komt niet.
16: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
17: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
20: Ja, nee, die oefent al om te spreken met een Franse R. Ja, ze presenteert vrijdag de hele dag. Goedemorgen allemaal. Your golden years. Wij mogen tot 10 uur. Nostalgie.
21: Goedemorgen. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
22: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
21: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
1: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we, ja, dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
21: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
7: Genen.
18: Met Bert Genen.

van ja, we zijn er weer. En ja, we hebben er zin in. Niet vergeten te stemmen, hè. Voilà, dit is het startschot om eraan te beginnen. Zo'n begingong, die doet het toch altijd. Michael Jackson had dat trouwens jaren geleden al in de mot. Het start zijn dus om je favorieten op te tillen in de Big Five met Michael Jackson. De Big Five van Soul en Disco, die hadden we gisteren natuurlijk. En nu beginnen we met het stemmen toch voor de Franstaligen. Ga maar eens kijken op onze website. Er is daar keuze genoeg.

Pas echt bij de tijd van het jaar, hè? Ja, als je hem vrijdag niet opnieuw hoort, dan klopt er toch wel iets niet, denk ik. Joe Dassin. Enfin, de Big Five, we hadden al mondiaal, soul en disco. Franstalig is onderweg. En dan komt rock en Nederlandstalig. Nog drie te gaan dus. En stemmen dus maar intussen. Dit is een tip voor de 9.

0: hebben nog wel wat leuke dingen hier in het vet liggen. Onder meer Barry White, die zou normaal vandaag jarig zijn. We hebben ook een lijstje met favoriete zomerplaten van Obama. En ook daarvan gaan we enkele draaien.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: Doom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat dat heeft proberen een douche te pakken hier, Toast.
12: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
13: Het is Fijnbonen met Bruinzeels Vochten.
12: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
14: 100% genen.
15: Nostalgiepus.
16: I've heard people say that too much of anything

boodschap van hem natuurlijk. Maar als vanochtend je stem een beetje hetzelfde klinkt als die van Barry White, dan heb je gisteravond toch waarschijnlijk de verkeerde dingen gedaan. Hij zou jarig zijn. Zijn geboortedag was 12 september 1944.

Vorige maandag hebben we haar hier uitgebreid in de bloemetjes gezet. Chrissy Hynde, 75 jaar werd ze vorige maandag. Ja, en we hadden ze nu met Breakfast in Bed samen met UB40. Vele jaren vroeger zongen onder meer Dusty Springfield dat nummer natuurlijk ook al. En nu lanceren we Dusty Springfield zelf, zonder kruimels tussen de lakens.

Vorige week was het dan, zag ik op de socials van Barack Obama zijn lijstje met favoriete zomermuziek. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er wel benieuwd naar en het viel ook wel mee. Het was wel leuk om eens te grabbelen om zo te weten te komen wat die grote mannen goed vinden. Sam & Dave bijvoorbeeld.

Sam en Dave met Hold Down, I'm Coming, nummertje uit 1966. Op zijn lijstje stond ook Message in a Bottle van The Police, Modern Love van Bowie, Revolution van The Beatles, Let's Get It On van Marvin Gaye en Heart of Gold van Neil Young. Toch wel een leuk lijstje, vind ik eerlijk gezegd. Enfin, er stonden er nog een pak nummers bij die ik helemaal niet ken. Niks van In Excess bijvoorbeeld.

0: Huck Smets van de Pebbles, die moet je nog kennen, hè? Hij vertelde me ooit welke plaat het meest geplagieerd werd in aller tijden. En die plaat gaan we draaien.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be. 100%

was natuurlijk. Onlangs herinnerde ik me een gesprek dat ik ooit had met Luc Smets van de Pebbles natuurlijk. En hij had het toen onder meer over een nummer dat volgens hem het meest geplagieerd werd. Dat nummer dat komt.

0: natuurlijk aan de vele optredens die ik eind jaren 60 van de Pebbles mocht meemaken. Onder meer in de Grand Bazaar aan de Groenplaats, op de bovenste verdieping, waar Luc Smets op zijn orgel tekeer ging als een volleerde Keith Emerson. Iemand waar hij trouwens veel bewondering voor had. Maar nu dus, dat meest geplagieerde nummer.
1: 100% genen.

Hans gaf toen zeker een tiental voorbeelden. Meest opvallende vond hij wel Mahogany van Diana Ross en Imagine van John Lennon. Ja, en nu gaan we Adamo eventjes beluisteren. Vanavond staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Nostalgie.

Even snuffelen aan de jaren 80 deden we met David Bowie en Ashes to Ashes. Ja, het is kwestie van Serge in de studio te lokken, hè, om de ambiance uit te vergroten. Hij gaat het straks hebben over 1984.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
6: Wat?
7: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie
11: Plus. Zet ik daar straks de radio op en Bertie draait de beard van Michael Jackson. De stemming zit erin. Your golden years. Nostalgie. 2:10, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer, vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
13: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
12: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
11: En bij ons is het nu 17 graden. Ik heb één plaats waar die langer dan 10 minuten stilstaat. En dat is op de E314 Leuvelumme. Daar verlies je 13 minuten van Holsbeek tot Tielwingen.
14: Flashback Top 40
10: met Serge Haderman.

En wat voor zaterdag. Dankjewel Bert, heel graag tot morgen. Het is zaterdag 12 september 2026. En dat betekent hier tijd voor de Flashback Top 40. Tot 1 uur. Laat ik jouw jeugd herbeleven uit september 1984. En dit is de top 3. Op nummer 3, Bronski Beat. Nummer 2 is voor Stevie Wonder.

0: is van George Michael, Careless Whisper. De volledige lijst staat online. Als je liever wil verrast worden, dan zou ik daar nog niet naar kijken. Je hebt alvast de top 3 gekregen. En je kan nu beginnen te stemmen via nostalgie.plus of via WhatsApp 0700 800 900. En we nemen de taxi naar nummer 40.
1: Man, man, what time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cows nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I...

0: as you can. Een taxi heeft hij niet gevonden naar ons land, want hij had geen geldig paspoort. Dat was een beetje jammer, dan kon hij niet optreden in Avrostoppel bijvoorbeeld. Jay Blackfoot en een eendagsvlieg was dat. Taxi. En eendagsvliegen die vind je mooi gebundeld in het boek van auteur Dennis Michiels uit Turnhout. In het boek 500 unieke one-hit wonders. En we hebben ook weer wat platen die nieuw binnenkomen. Dat wil zeggen, hits die in augustus nog niet voorkwamen in het hitwezen. En nu wel. En vandaag zijn we september. Dus september 1984 tot 1 uur live vanuit ons mediahuis. In 83 veroverde de Britse band Gaga Gugu de wereld met de classic Too Shy. Limahl, de man met het opvallende kapsel, is het gezicht van de groep. Maar na een tijdje wordt hij, naar aanleiding van zijn diva-gedrag, uit de band gezet. En wat doet hij dan? Dan gaat hij solo en scoort met Never Ending Story, de titel van de gelijknamige film. De song wordt geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Giorgio Moroder. De mooie meisjesstem is afkomstig van de Amerikaanse Beth Anderson.
1: Nieuw in de Flash.

0: Ik kreeg hier een berichtje binnen. Naar aanleiding van Neverending Story, dat komt van Maya, was ook te horen in de serie Stranger Things. Dankjewel voor deze aanvullende info. Limahl dus, samen met Beth Anderson binnen op 39. 38 is ook nieuw. Een van de meest veelzijdige ethische artiesten is Tracy Ullman. Actrice, komiek, zangeres, danseres, scenario-schrijfster, producent, regisseur en auteur. Ze speelde onder meer in heel wat theater- en filmrollen en had een hele tijd op de Britse en de Amerikaanse televisie haar eigen Tracy Ullman Show. En ze scoorde hits, zoals Sunglasses en vele andere. Breakaway, dat was ook een hele leuke. Tracy is nu 67 en woont al een hele tijd in de States. Ze heeft een dubbele nationaliteit, Brits en Amerikaans.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Ja, en dit is en wordt de mooiste dag, wat het weer betreft ook, van het weekend. Dus die sunglasses, vergeet ze niet mee te nemen. Ondertussen stevenen wij af op nummer 37. En dat is opvallend, een plaat die twee keer een hit is geweest. Nu, in 1984, maar ook nog eens een keer in 85.
1: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Happy! Birthday!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u!
16: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar kom niet, hè.
16: Oeh, hij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Your Golden Years. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: September 1984, Drive van de Cars. Eén jaar later opnieuw uitgebracht. En dat had alles te maken met Live Aid. Nummer 36 dan. Een nummer dat in 1977 al op het album Exodus van Bob Marley en The Wailers staat. In 1984, drie jaar na de dood van Bob, verschijnt het met succes op single. Bob Marley en The Wailers in de Flashback Top 50 met Waiting in Vain. Op nummer 36 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus, september 1984. En daarna op 35, niet nieuw, maar zakkende op de terugweg. In de hitlijst Shine van Frida van ABBA.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Je hoort het ongetwijfeld aan het drumwerk. De plaat werd geproduceerd en gedrumd door niemand minder dan Phil Collins. Frida van Abba uit haar soloalbum van toen. Shine staat op 35. Hele goedemorgen, welkom bij Nostalgie Plus. Als je er nu pas bij komt, je hebt het eerste half uur al gemist, maar de hele top 40 staat online. Behalve, ja, de top 3, die kan veranderen. Want jullie zijn aan het stemmen. Jij kan de geschiedenis herschrijven omdat het mag en omdat het kan. Omdat het kan en omdat het mag. Dit is geen tussenstand. Dit is de oorspronkelijke top 3. Small Town Boy, Bronski Beat in een derde positie. I just called to say I love you, Steve.

0: George Michael en Careless Whisper. Een van de mensen die daar op gestemd heeft, dat is Mark Celis. En die zegt, geweldige artiest die ik 2 keer in het Sportpaleis heb mogen zien. Geweldige optredens, kan mij voorstellen, Mark. Careless Whisper dus voorlopig op nummer 1. Maar dat kan natuurlijk allemaal veranderen tussen nu en 1 uur. En dat kan jij doen door de geschiedenis te herschrijven. En dat kan dan weer via onze site nostalgie.plus, flashback top 40. Of via onze gratis WhatsApp 0700 800 900. Dadelijk maak ik tijd voor een Britse gezelschap opgericht in 83... dat tijdens de 80's ruim 5 keer bij ons in de hitlijsten staat. Voor het eerst gebeurt dat in het vroege voorjaar met Get Out of Your Lazy Bed. En de opvolger luistert naar de titel What Side Are You On? Matt Bianco, dadelijk op 34 nieuw.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Leontis.
4: Welke formaliteiten als starter?
5: Formeel mag altijd.
4: Maar...
6: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen,
8: parket,
9: Impermo.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Your Golden Years.
18: Nostalgie Plus.
17: Nieuw.
19: In de Flashback Top 40.

0: past heel goed bij het huidige weerbeeld. Een leuke nazomerhit uit september 84. La Collegiala van Gary Lowe. Torture is de tweede single van het album Victory van de Jacksons. Ondanks het feit dat de solo-carrière van Michael Jackson enorm veel tijd in beslag nam, het is 1984, zingt hij toch mee met zijn broers. Maar in de clip wordt Michael vervangen door een wassen pop. De Jacksons op nummer 32.
1: In de Flashback Top 40.

Hij was dan wel niet te zien in de clip, maar wel deed hij de backing vocals samen met zijn oudere broer Jermaine Jackson. Michael Jackson, The Jacksons en Torture in de flashback top 40, qua bijna top 50 zeggen. Dat is al een hele tijdje geleden. Kwestie van gewoonte natuurlijk. Dan de Britse band Spandau Ballet bij Nostalgie Plus. Zij scoorde tijdens de 80's 12 hits. Met I'll Fly For You bereikten ze voor de 6e keer onze hitlijsten. Maar waar kwam die groepsnaam toch vandaan? Spandau Ballet was oorspronkelijk een straattaal die door de geallieerde troepen in de loopgraven tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. En dat was dan een verwijzing naar de beruchte Spandau-gevangenis in West-Berlijn.

0: laatste zomerhit van Gary Lowe, La Collegiale, op nummer 33. Torture is van de Jacksons. Zij staan op 32. En op 31 ook weer een nieuwe binnenkomer. Spandau Ballet met I'll Fly For You.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
8: Nostalgie. Bright in the Name of Love. Een van mijn favorieten uit de Flashback Top 40 van vandaag. Dat was U2 binnen op nummer 30.
9: Your golden years. Nostalgie.
8: Het is ruim 11 uur. Wij maken tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
11: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
8: Dankjewel. En we gaan eens kijken wat er op de weg aan de hand is. Dat is heel wat, want op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 55 minuten. Het is eruit kijken, want daar is een ongeval gebeurd. En de file staat tussen Waasmunster en Lokeren. En dan heb ik er nog eentje op de Brusselse Buitenring. 10 minuten verlies tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan.
12: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.
12: Nummer 29.

Uit het classic album The Age of Consent, de tweede single uit de LP Bronski Beat met Why. Binnen op 28, vooraf we gaan op 29 door Sade, When I'm Going to Make a Living. Ha, en hier heb je hem weer. Jimmy Somerville met de mannen van Bronski Beat, maar dan wel in jouw top 3, waarin eigenlijk, ondanks het grote aantal stemmen dat we hebben binnengekregen, weinig is veranderd. Bronski Beat op nummer 3 en op nummer 2 Stevie Wonder. En dan de man waarvoor de meeste stemmen tot op heden zijn binnengekomen. George Michael blijft op nummer 1 met Careless Whisper. Dat betekent dat jullie akkoord zijn allemaal met deze volgorde. Zo niet, dan kan je nog altijd stemmen natuurlijk. Dat kan nog tot ongeveer 12:15, 12:15. Maar dan moeten we echt de balans gaan opmaken. Via onze site nostalgie.plus. Als je nog niet gestemd hebt of je bent niet akkoord met de volgorde, zeker doen.

een van de meest veelzijdige zangeressen van eigen bodem. Sophie was dat met Just For Tonight. En dat was natuurlijk een cover van deze. Gilbert Montagné, on va s'aimer, maar die komen we nog wel eens tegen op een andere keer in onze hitparade. De Flashback Top 40 in nauwe samenwerking met Ment 55. En daar zie je vanavond om 4 uur de Vlaamse Top 10 met Frederik Geroms. En om 8 uur vanavond heel wat Vlaamse artiesten in de muziekshow.

0: Ja, dat is zo mooi. Hè. Vorig jaar nog op het Nostalgie Beach Festival. Met onder meer deze Love Resurrection staat op nummer 26. In If It Happens Again reageert UB40 op de Britse lagerhuisverkiezingen van 1983, waarbij zittend premier Margaret Thatcher herkozen werd voor een tweede termijn. De song is een protestlied tegen Thatchers herverkiezing. De leden van UB40 verklaren Engeland te willen verlaten als deze herverkiezing nog eens een keer zou gebeuren. Het platenkopend publiek heeft daar begrip voor, want de song bereikt een mooie 9e plaats in Engeland. En ook bij ons wordt het een grote hit. Het is niet de eerste anti-Thatcher song van UB40. Op hun debuutalbum Signing Off uit 1980 staat namelijk Madame Medusa.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 84.
1: Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China komen overeen dat Hongkong per 1 juli 1997 zal worden overgedragen aan China. De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen wordt opgericht. Het Franse vrachtschip Mont-Louis, dat op 25 augustus voor de Belgische kust is gezonken, breekt in tweeën. De vaten radioactief uraniumhexafluoride zijn 3 weken later allemaal geborgen. Het voormalige vrachtschip Hilma Hoeker zinkt voor de kust van Bonaire naar de zeebodem en wordt daar een populaire attractie voor duikers. Volgens de RVA zijn er in België 523.000 werklozen. De Belg Claude Criquillon wordt wereldkampioen wielrennen op de weg. En prinses Astrid huwt prins Lorenz van Oostenrijk.
2: De Flashback Top 40. Nostalgie
3: met Serge Haderman.

0: zakken naar nummer 23. En het gaat niet goed op de E17, Sint-Niklaas Gent. Daar verlies je maar liefst 78 minuten tussen Sint-Niklaas West en Lokeren. En dat komt daar door een ongeval.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil onder.
4: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play. Bebad.
6: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja. Ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja.
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
10: Ja. Maar ja.
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcohol.

0: vind je vakman op reinaars.be.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
2: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
3: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusselse invasie.
3: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Oh. Niklas, hallo.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam kanaal.
3: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
6: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: band uit Liverpool. Ze werden opgericht in 1979. En het waren allemaal kappers, oftewel coiffeurs. Ja. Maar allemaal gebeten door de muziekmicroben natuurlijk. A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. En zij staan op 22, voorafgegaan net door de Pointer Sisters. En Jump for My Love bij Nostalgie Plus. Bijna goedemiddag. Mooiste dag van het weekend is vandaag. Zaterdag, het zonnetje schijnt lekker. Geweldig. En ondertussen is het tijd voor een volgende nieuwe binnenkomer. Op 21 staat Touch by Touch. Een single uit het 15e soloalbum van Diana Ross. In de Britse hitlijsten komt ze vreemd genoeg niet hoger dan nummer 47. En het kan nog erger. In Amerika verschijnt de song zelfs niet op single. Maar Touch by Touch bereikt de top 10 in België, Nederland en ook in Noorwegen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback.
1: Top 40.
2: Right in the name of love, you too. Op nummer 30 nieuw. Sade, die staat op 29. Ronski Beats komt binnen op 28 met Why. Muziek van eigen bodem, tenminste in deze versie. Just for Tonight en Sophie op 27. Alison Moyet op 26 met Love Resurrection. En dit zijn de mannen van UB40. Ze maken hun entree op nummer 25. White Horse komt van Laid Back op 24. Pointer Sisters staan op 23. The More You Live, The More You Love van A Flock of Seagulls op nummer 22. En dan nieuw op 21. Je hoorde ze daarnet nog. Diana Ross, Touch by Touch.
0: Nieuw in de Flashback Top 40.
1: Nummer 20.

0: comeback van de Everly Brothers op nummer 20, On the Wings of a Nightingale, geschreven door niemand minder dan Paul McCartney. Ja, en dadelijk op 19, geniet samen met mij een van mijn persoonlijke favorieten uit deze Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. En daarmee gaan we naar Nieuw-Zeeland.
1: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Your golden years.
8: Nostalgie Plus.

0: schrijft via nostalgie.plus dat we deze plaat wel meer mogen draaien. Moest hij in de top 3 staan, dan zou ik hem naar nummer 1 stemmen. Dankjewel, Koen. Ik ken dat gevoel. Split Ends, Message to My Girl. Op nummer 19 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. En dan een nummer dat eigenlijk bedoeld was voor Cliff Richard. Een van zijn naaste medewerkers neemt het demootje van What's Love Got To Do With It in ontvangst, maar geeft het niet door aan Cliff. Wanneer de zanger dit later te weten komt, grapt hij dat die man in kwestie gelukkig niet meer voor hem werkt. In 2001 neemt Cliff uiteindelijk het nummer zelf op, en dat in het kader van een album vol covers. Maar nu terug naar 1984. What's Love Got To Do With It komt uiteindelijk via via bij Tina Turner terecht. Aanvankelijk haat ze het nummer, maar na enkele weken besluit ze toch maar op te nemen. Ironisch genoeg wordt What's Love Got To Do With It een van haar grootste classics ooit en haar enige Amerikaanse nummer 1.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Oldfield en Maggie Reilly bleek een gouden combinatie. Two Friends op nummer 16. En ik wou hem nog laten horen, net voor het nieuws van 12 uur. Tijd voor de hoogste nieuwe van vandaag, september 1984. Ze hebben niet het warme water uitgevonden, maar toch. Level 42 en Hot Water. Nieuwe.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Vijf vrijdagen.
8: Vijf toplijsten.
7: Vijf genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
9: De hoogste nieuwe Level 42, Hot Water. Your golden years. Dadelijk op nummer 14, David Bowie. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
11: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven over de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd, onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
7: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman. Nummer 14.

David Bowie, ik had hem je beloofd, hè? Op nummer 14 staat hij met de Blue Jean. En ik mag het nu officieel zeggen, hè? Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie in zo'n grote getale zijn komen opdagen. En fijn dat jullie weer zo goed aan het stemmen zijn. En dat heeft nu toch geleid tot minstens één verandering. Dit is jouw top 3. Zakt naar nummer 3, Stevie Wonder. In het voordeel van de mannen van Bronski Beat, Small Town Boy van 3 naar 2. En dit is sinds het begin, sinds 10 uur, bij aanvang van de uitzending, onze nummer 1. Of tenminste, niet onze, maar jouw nummer 1. Met grote meerderheid van stemmen. George Michael en Careless Whisper. Rotsvast op nummer 1. Ben je niet akkoord met deze voorlopige top 3? Dan weet je wat je te doen staat.

Church Show. I won't let the sun go down on me. Op nummer 12 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. September 1984. Hij werd voorafgegaan door Evelyn Thomas en High Energy. En zij staat op nummer 13. En dan nu. Mijn absolute favoriet uit deze Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Binnenkort staat hij op The Night of the Proms. De zanger van Frankie Ghost Hollywood, Holly Johnson. Nummer 11. Two Tribes. Cowboys and Indians. Zet je radio, tv, pc, smartphone, iPhone of met welk toestel je ook luistert. Een beetje luider nu.

0: Flashback Top 40.
1: Every Brothers on the Wings of a Nightingale, binnen op 20. 19 is voor Split Ends en Message to My Girl. En dan op 18 nieuw. Tina Turner. Luid en duidelijk op 17. Talking Loud and Clear, Orchestra Maneuvers in the Dark. Mike Oldfield en Maggie Reilly op nummer 16. En dan op 15, onze hoogste nieuwe. Level 42 met Hot Water. David Bowie en Blue Jean op 14. En dit is Evelyn Thomas. Ze staat op 13. Nick Kershaw op nummer 12. En zo net op nummer 11. Two Tribes, Cowboys and Indians. Frankie Goes to Hollywood.

0: Zijn eerste Amerikaans nummer 1. Hij was nogthans al een tijd bezig hoor. Prince, When Doves Cry op nummer 10. En op nummer 9 dadelijk. Iemand, een zeer belangrijk persoon voor Prince uit zijn eigen entourage.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter. De Flashback Top 40.
10: Nummer 9.

Wat is er geworden van Sheila E? Wel, zij drumt nog steeds als een van de beste. En je kan bij haar tegen betaling natuurlijk drumlessen volgen. Maar dan moet je wel het vliegtuig nemen richting USA. The Glorious Life staat op nummer 9. En dit is weer zo'n Italo-disco-plaat.

Vandaag gaat het over het maandoverzicht van september van het jaar 1984. En op nummer 8 komen wij tegen P. Lion met Happy Children.

Andrew Ridgely en George Michael. En benieuwd of hij nog steeds nummer 1 staat. Blijf luisteren, blijf genieten. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1. Want ook morgen zijn we er. En straks vertel ik wat we morgen gaan doen.

0: hier een internationaal gebeuren, hoor. Duitse band Elfenville met hun tweede hit, Sounds Like a Melody. Ze staan op nummer 6 en nummer 5. We beginnen aan de top 5, daarmee gaan we naar Miami.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over...

0: over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Leontis.
4: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
5: Ik gun je zeker een eigen zaak.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: De Flashback Top 40. Nostalgie
8: plus. Nummer 5.

zeer opvallend. Het succes van Miami Sound Machine, inclusief Gloria Estefan, begon eigenlijk bij ons, want dit was helemaal geen hit in Amerika. Dr. Beat op nummer 5. En er komen heel veel reacties. Ik ga er eventjes eentje uitpikken. Want anders gaan we er nooit komen hoor, op tijd voor 2 uur. Deze komt van Anneke uit Mechelen. Die heeft haar top 3 doorgestuurd. En het gaat over 1984 natuurlijk. Wat mis ik de muziek uit deze tijd? Weer een heerlijk lijstje dat ik liefst op magische wijze met een vingerknip volledig naar mijn Spotify-lijst zou kopiëren. En dan nog een duimpje erbij. Dankjewel Anneke uit Mechelen. En ja, dit zijn de grote kleppers ondertussen, hè. 1 in Amerika, 4 bij ons. Ray Parker.

Ray Parker Jr. en Ghostbusters op nummer 4. Daarvoor Miami Sound Machine en Dr. Beat. Ik krijg ook heel veel vragen binnen over welke top 40 van morgen gaan uitzenden. Wel, morgen tussen 10 en 1 hier bij Nostalgie Plus neem ik je 3 uur mee naar september 71. En dan hoor je onder meer Creedence Clearwater Revival en Sweet Hitchhiker. Maar dat is voor morgen. Nu de top 3. Jouw top 3 van vandaag. Jullie hebben geschiedenis geschreven. Dit is nummer 3. No new.

When Doves Cry op nummer 10. En uit de entourage van prins Sheila E. The Glamorous Life staat genoteerd op nummer 9. Dit kwam uit Italië. Be Lion. Happy Children op

Mia Before You Go Go op nummer 7. Dit is Alphaville uit Duitsland. Sounds Like a Melody op nummer 6. En dan de top 5. Miami Sound Machine en Dr. Beat. Nummer 4. I ain't afraid of no guns. Ray Parker Jr. en Ghostbusters.

0: 80. Maar de populariteit is blijkbaar iets minder geworden voor Stevie Wonder. En I Just Call to Say I Love You op nummer 3.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie.
0: O jee, deze nog.
2: Nummer 2.
0: Ik was hem bijna vergeten. De oorspronkelijke nummer 3 dan nog. En nu naar nummer 2 gestegen. Bronski Beat en Small Town Boy. Bedankt allemaal. Super bedankt voor het stemmen. Ik hoop dat jullie morgen ook zo massaal stemmen tijdens de Flashback Top 40 van september 1971. Toe, ik heb Tony Talbot een zware verantwoordelijkheid gegeven. Ik heb hem, de winnares is het geworden, uit de stapel laten halen. En dat is geworden Solange de Witte. Een duo ticket voor de cinema en een film naar keuze voor de cinema. Dat komt jouw richting uit via de digitale snelweg. En dan is het zover. Met grote meerderheid van stemmen, mag ik zeggen. Haha, de allerpopulairste, volgens jou, uit september 1984. Het is geworden George Michael en Careless Whisper.
3: Nummer 1.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Jij?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar ik kom niet, hè.
6: Oeh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Happy!
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
16: Nostalgie. 4 uur weekend vibes, ik ben er helemaal klaar voor. Hè. J. Vincent Edwards, die trapt af. En Duran Duran, die staan ook al klaar. Your golden years. Met de flex. Nostalgie. Komt eraan, eerst het nieuws. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de 2 gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond. Dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
15: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Bright Eyes van Art Garfunkel. Welkom, lieve luisteraar. Ik hoop dat je lekker in je weekend zit. Geef de beste classics zeker ook een plekje, want ik heb er heel wat voor je mee. En ook prachtige verhalen bij die songs. Hè. Straks het verhaal van een zangeres die dankzij een reclamecampagne toch eindelijk iets verdiende met haar liedje. En in de komende 10 minuten hoor je ook The Human League met hun grootste. Veel nazomer met Pierre Grocola. En de Beatles, die zijn nu eerst aan de beurt. En volgens hen heb je maar één ding nodig.

0: gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

Lindsay de Pol en Sugar Me. We zijn onderweg naar een hele mooie die ook in de Big Five Franstalig mag. Vind ik dan toch. Maar wat vind jij? Blijf luisteren en geniet straks vooral mee. Maar eerst Fontella Bass. In 1990 zit ze thuis lekker voor haar tv. En dan hoort ze plots zichzelf in een reclame van American Express. Ja, haar eigen stem. Rescue Me, die single die ze ooit uitbracht. En niemand had haar iets gevraagd. En Fontella had sowieso jarenlang amper iets aan die wereldhit verdiend. Dus deze keer ging ze het niet laten passeren. Ze stapte naar de rechter en de zaak werd uiteindelijk geschikt. 25 jaar na haar hit leverde Rescue Me haar eindelijk toch nog iets op. Mooi verhaal voor Fontella.

0: Het zijn de laatste dagen van de ReFive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl.

0: op je reisagent. TUI. Live happy.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: koper en toch zo goed als nieuw. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord.
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter. Het beste uit de

Volgende vrijdag doen we in onze Big Five maanden de volgende top 100. Alleen maar Frans. Leen loodst je door de lijst. En misschien kan deze er ook wel bij. Parole, parole van Dalida en Alain Delon. Meer Franse klasse volgende vrijdag. En ondertussen kan je terecht voor al je favorieten op nostalgie.plus. Straks de best verkochte single uit 1974 in Engeland. Maar eerst Kylie, ABBA en The Monkees.

doe er nog graag eentje bij voor jou. Tiger Feet van Mudd. Het was de best verkochte single in het Verenigd Koninkrijk in 1974. Meer dan Waterloo van ABBA, meer dan alles van David Bowie dat jaar. Mudd eindigde als populairste band van de Groot-Brittannië. En nog steeds explosief.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil neer?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Doom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusselse invasie.
20: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
20: Niklas, how are you?
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
20: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier het was.
21: Vijf vrijdagen.
22: Vijf toplijsten.
21: Vijf genres.
22: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
23: Welkom in een nieuw uur vol grote classics. Blondie, Casey en de Sunshine Band. En Anita Meijer die wachten op jou.
24: Your golden years.
23: Blondie zo meteen al, hè?
24: Nostalgie.
23: Heart of Glass na het nieuws. Goedemiddag.
25: Goedemiddag. Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De vijf dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
22: Weekend Vibes met Tony Talboom.

zeer fijn dat je hier bent. Nostalgie Plus op zaterdagmiddag met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En straks de band die er als eerste voor zorgde dat een album meer op cd dan op vinyl werd verkocht. Ook onderweg Marvin Gaye en Julia Claire. En als jij het soms ook moeilijk vindt om afscheid

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oeh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kamthout van 10 tot 5.
19: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
18: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
20: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Straks een nummer dat ik gisteren wel een beetje heb gemist in de Soul & Disco Top 100. Ik vind het disco, maar waarschijnlijk is niet iedereen het met mij eens. Komt eraan. Maar eerst terug naar 1985. Toen verscheen Brothers in Arms. Het werd een van de best verkochte albums aller tijden. Meer dan 30 miljoen exemplaren wereldwijd. Het was ook het eerste album dat meer op cd dan op vinyl werd verkocht. Een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Twisting by the Pool was de adem voor de sprint, want deze die kwam een paar jaar eerder uit. Dire Straits.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Nostalgie Plus.

Van McCoy en de Hustle. Anita Meijer. Ja, deze heb ik gisteren eigenlijk een beetje gemist in de Big Five Soul & Disco. Misschien niet 100% disco, maar voor mij mocht die er toch zeker bij. Volgende keer dan misschien. Voor wie de lijst nog eens wil herbekijken, dat kan op Nostalgie.

Jonathan King, Hooked on a Feeling. Blijf zeker ook bij ons voor de beste classics uit de 60s, 70s en 80s. Met straks vanaf 5 uur ook nog Michel Follet. En morgen begint de dag met Bert Geene. En daarna hoor je de grootste hits uit de nazomer van 1971. Met Serge en de Flashback Top 50. Het is weekend, dan mag er ook een heerlijk relax momentje bij. En daar zorgt Otis Redding nu voor met deze prachtige Sitting on the Dock of the Bay.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem. Ja,
13: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: 5 vrijdagen,
16: 5 toplijsten,
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
17: Nostalgie. Meer classics nodig? Dan zit je natuurlijk ook weer goed in dit uur bij ons met de Eagles, Olivia Newton-John en de Four Tops. Your golden years. Maar we beginnen met Roger Glover. Nostalgie plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
19: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
18: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
16: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Straks een van de mensen die reggae mee populair heeft gemaakt. En nee, het is niet Bob Marley, die kwam pas later. Maar eerst Olivia Newton-John en dit energiebommetje, Lulu and the Lovers. Wait.

0: Bebat.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Ah. Niklas, hallo.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt wel binnen een douche te pauwen hier, het was.

Hotel California van de Eagles. En dan nu terug naar 1972. Toen kon je The Harder They Come gaan bekijken in de bioscoop. Het was een low-budget Jamaicaanse film waarin Jimmy Cliff een arme muzikant speelde die crimineel wordt. En de soundtrack die stond vol reggae en ska en werd een sensatie. En introduceerde het genre aan de hele wereld. En daarna maakte Bob Marley het nog groter. Maar eerst was er deze Jimmy Cliff.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Deze van Jimmy Bo Horn die stond gisteren niet in de Big Five Soul & Disco Top 100. Heb je de lijst gemist? Je kan hem nakijken op nostalgie.plus. Daar hebben we hem netjes gezet voor jou. Nummer na nummer van 100 tot 1. En dan dromen we nu weg van het mooie weekend met Tim Harden en straks ook Neil Diamond.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Lenaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil onder.
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Vijf vrijdagen.
9: Vijf toplijsten.
8: Vijf genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
10: Met straks vanaf 5 uur Michel Follet. Eerst nog een uurtje Weekend Vibes en Status Quo. Die gooit de deur meteen al open. Your golden years. Rocking all over the world. Nostalgie. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
12: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank in mei eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
11: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Volgende vrijdag bij Nostalgie Plus 100 keer Frans van chansons waarbij je stil wordt tot platen waarbij je beste school Frans meer dan voldoende is om heel luid mee te zingen. Leen telt ze af in de Big Five Franstalig, maar jij bepaalt wie erin staat natuurlijk. Misschien ook wel Gilbert Bécaud et maintenant. En dan kijken we nu al naar de volgende 10 minuten met Lou Rawls, ook Cheap Trick. Hun gitarist Rick Nielsen, die had een gitaar en dat zag er een beetje uit als een monster. Te zot voor woorden, maar meer daarover straks.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

Cheap Trick in Japan met gitarist Rick Nielsen. En die had een gitaar met 5 halzen. Kan je dat een beetje voor de ogen halen hoe dat er moet uitzien? Ja, normaal heeft een gitaar er maar eentje. Bij hem dus 5. Zeer indrukwekkend en ook een beetje gevaarlijk, denk ik. Onderweg naar een verborgen funkpanel van Average White Band. Maar eerst Aphrodite's Child.

0: straks een nummer dat door Iggy Pop en David Bowie werd geschreven, uitgebracht in de 70s. Maar jij krijgt een hele andere versie voorgeschoteld. En dan ga je denken, als je het hoort, hè. Ah ja, dat nummer komt eraan na Jerry Rafferty met Baker Street. En ook deze van Leo Sayer.
1: Your Golden Years. Nostalgie.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinhards
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Bebat.
13: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
15: Your golden

volgende classic staat al gereed. Tonight werd geschreven door David Bowie en Iggy Pop. En het origineel van 1977 gaat eigenlijk over heroïne. Wanneer David Bowie het 7 jaar later opnam als een vrolijk duet met Tina Turner, schrapte hij die donkere teksten. Niemand die het merkte. Ja,

0: Michel Follet staat hier al gereed en jouw weekend is nog lang niet gedaan. En morgen Bert Gene, daarna Serge met de Flashback Top 50. Terug naar september 1971 met veel nazomerhits. En nu even heel relax richting 5 uur met deze hier.
1: Nou,

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Leontis.
7: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
8: BTW staat voor by the way.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, jij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
18: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
17: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
19: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
20: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
19: Maar ja, dan moet jij toch...
20: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
19: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
21: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
22: Vijf vrijdagen.
23: Vijf toplijsten.
22: Vijf genres.
23: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
24: Nostalgie.
25: Mooi, het leven is mooi, zeker als het weekend en zaterdag is. We beginnen zo meteen met de originele versie van dat liedje.
26: Your golden years, nostalgie plus.
27: Goedemiddag. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
28: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat de akkoord te vinden.
27: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartSchool. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
0: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt en dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
27: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al twee keer goud en twee keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
1: Follet op zaterdag
2: met Michel Follet.

even de pechdienst bellen. En dat uitgerekend in het weekend. Help Tony Ronald met gevarendriehoek. Tot juni 2027 moet je die altijd bij de hand hebben bij pech onderweg. Daarna wordt het een, ik vermoed, weinig gegeerd object op elke rommelmarkt. Help, want het is vandaag 12 september World First Aid Day. En ook Internationale Dag van de Migraine. Daar blijken wel wat meer muzikanten mee te kampen. Van Elvis tot Dana Winner en ook Janet Jackson. Daarom een liedje van haar. Heerlijk relax, geen overbodige drukte. Zodat de hoofdpijn en migraine op veilige afstand blijft.

Let's Wait a While, Janet Jackson, blijft mijn favorietje van haar in haar collectie hits. Het is bijna 40 jaar oud. In 2017 werd op 12 september het overlijden gemeld van Reem de Wolf, helft van de Blue Diamonds.

Ramona, lijflied van de Blue Diamonds. Dat is het altijd gebleven. Sinds het gigantische succes van dat liedje in 1960. Het nummer gaat al veel langer mee. Het hoorde bij een gelijknamige stille film van 1928. Er waren nog geen dialogen. Er was wel al muziek en dat liedje werd in dat jaar ook voor het eerst op een 78-toerenplaat gezet. Riem en Ruud de Wolf, twee broers, ze hebben sinds oktober vorig jaar

Another Saturday Night. Ja, het is zaterdag en dat zal je geweten hebben. Cat Stevens, ik zou het ook niet durven laten horen op zondag. Zaterdag dus bij Nostalgie Plus, UB40.

0: UB40. En Here I Am. Here We Are. Zou beter zijn, want ze behoren tot een van de meest kroostrijke groepen uit de popmuziek. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soms 9 leden zelfs. Zometeen CCR.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. 100% Follet.

Over precies één maand wordt het muziekboek 100% Follet gelanceerd op de boekenbeurs van Oostende. Een boek samen met Nostalgie Plus. En dit liedje staat er uitgebreid in. Hey Tonight, vergeet de superhit van CCR. Trouwens, ook dit duo staat erin. Hall & Oates.

Notes met een van hun bekendste. Toch door de jaren heen, dankzij veel films waarin het te horen was. Want You Make My Dreams was erg populair in Amerika. Zoals alles wat ze uitbrachten. Daar waren ze in de jaren 80 het meest succesvolle duo. Maar hier bleef de eerste hit geruime tijd op zich wachten. Hall & Oates. Het eerste groepje van Chris van Tongelen, bekend van de Romeo's, had de naam Roestvrij. Ze brachten enkele succesvolle singles uit, zoals deze hertaling van Walking on Sunshine van Katrina and the Waves in 1992.

Vier dagen week dan, kom nu zeg. 7 dagen op 7, 100% volet, roestvrij. Hoewel, 8 days a week is dan weer van het goede te veel. Een mens moet ook rustpauzes inlassen. Hè? Scooter pakt op hun debuutalbum van 81 uit met deze gedurfde synthcover van het nummer van The Beatles.

Scooter van bij ons. En 8 Days a Week. Ik weet dat de heren en zanger Piet van den Heuvel zelf nooit had kunnen vermoeden dat deze versie ruim 45 jaar na datum stand zou houden. Geregeld flaneer ik ook in het rijke repertoire van de jaren 60, hoogdagen van de yeah-yeah-muziek in Frankrijk. Een van de boegbeelden was deze man, Richard Anthony.

Hoor je dat koortje? Die zingen heel vreemd, vind ik. Richard Anthony in 63, zoals heel vaak in die dagen, een hertaling van een Amerikaans liedje dat hier volstrekt onbekend was. Origineel Cheat Sheet van ene Johnny Cymbal. Maar Chain Chain sprak meer tot de verbeelding natuurlijk. Laat nu de glazen klinken. Ik hoor daar ook het geluid van glazen doorheen. In 79 verscheen Eau de Vie, mooie titel, voor een album vol gesofisticeerde disco. De groep heette Delegation, kwam uit Engeland en werd bedacht door Ken Gold. Die Ken Gold had eerder al met The Real Thing, een uitermate succesvolle disco-act, gelanceerd. Op Eau de Vie stonden heel prettige radiohits zoals You and I. En nog meer deze Put a Little Love on Me. Dit is Delegation.

0: gisteren bij Nostalgie Plus de Big Five Disco Top 100. Ik mag hopen dat hij in de lijst stond. Ik ben niet meteen een disco-kikker, zoals dat heet, maar dit vind ik een geweldige plaat. Delegation. Zometeen nog meer dansbaar spul van Giorgio Moroder.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, ligt je stil onder?
12: Sorry meneer.
14: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
15: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
17: 100% Follet.

Giorgio Moroder in 78 met Oscar bekroond muziek bij de film Midnight Express. Het thema heette Chased. Was in die dagen een echte floor filler, zoals dat heet. Hè? Zo'n nummer waarmee je vanaf de eerste noten de dansvloer vol kreeg. 12 september is de sterfdag van Stick Anderson. De man met de pornosnor en vooral de manager en brein achter het succes van ABBA. Stick Anderson, hij overleed in 97 en werd maar 66. Je weet dat ik verder kijk dan de 25 hits die ABBA in Vlaanderen had. Want in feite was elke track een potentiële hit. Zo ook dit heerlijke Me and I van 1980. ABBA.

ABBA, begin 1980. Helemaal mee met de muzikale trends van toen. En toch, ze bleven trouw aan zichzelf en aan hun klankkleur. Deze zanger zou vandaag 80 geworden zijn. David Garrick. Yeah.

0: Applebee.
1: En wie was dat, hè? Die Dear Mrs. Appleby, David Garrick. Ik ken in feite maar één liedje van hem. Toen het in de hitparade stond, ik was amper 5 of 6. Dus ik heb het met de nodige jaren vertraging ontdekt. September is de kermismaand bij uitstek. Daarom, Fairground at

Fairground Attraction trok de Flosh in 1988 met deze superhit Perfect. En mocht je graag vanavond gaan flaneren tussen de lichtjes van de kermisattracties, dat kan van Leuven tot Tongeren en op tal van kleinere kermissen. Want, nogmaals, september is meer dan de zomer, de kermismaand van het jaar. Ik ga eruit met een prachtplaat van Kenny Loggins. Die assistentie krijgt van Michael McDonald, die morgen iets meer op de voorgrond treedt. Zondag zijn Sen de Pape en ik er weer, na de programma's van Bert, Serge en Tony. Nog veel meer te beleven na 6 uur. Heel graag tot morgen.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.

0: Koffieavond. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
1: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
0: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
2: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
0: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot. Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei, dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: 5 vrijdagen.
16: 5 toplijsten.
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Franstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.

0: Goedenavond. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
1: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
0: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
2: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
3: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
0: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.